0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niets aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: happened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europese kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze schrijft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag...

0: Free Radio.
1: Dance hits.
2: Baby, can't you hear my call?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veeleisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits moet nog op gang komen. Onderweg zijn er niet veel files langer dan 5 minuten. Wel eentje op de A7, Den Oever-Zaanstad, tussen Wochnum en Purmerend. 7 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal laat niets aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. Bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool. Maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Diezelfde A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Barneveld, 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27, Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een half uur 7 kilometer. Eén rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minima, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits nadert zijn einde. We zijn al ver over het drukste moment heen. Nog wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Zwolle-Noord zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Verder nog een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Bij De Meern is de weg wel weer vrij. Vanaf Bodegraven 20 minuten vertraging nog. En het is druk vandaag op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Veel vakantieverkeer vanuit Duitsland staat in de file tussen de grens en Duiven. 10 kilometer en 20 minuten. In Duitsland is het een nationale feestdag en voor veel Duitsers dus een lang weekend in Nederland.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd. En dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze tests niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits worden korter, maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Waanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht, komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je ongeveer een uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging en die file begint bij Staphorst.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten ondanks de stormachtige wind op het Center Court. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Zo mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem een file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de nationale vrije feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor een andere koers. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europees avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, een uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk? Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi heeft grote plannen in de Formule 1 en een verrassende troef in handen. Teamhaas Matteo Binotto laat weten dat zijn team op het gebied van het chassis al meedoet met de top. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de teambaas blijkt uit data en GPS-gegevens dat de auto in de bochten al bijzonder snel is. Volgens Binotto loopt het team qua chassis alleen nog achter op Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat is een flinke opsteker voor het team dat voortkomt uit het team van Sauber. De samenwerking tussen de windtunnel, de simulator en de prestaties op het circuit verlopen technisch gezien uitstekend. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel voor de Duitse fabrikant. De grootste uitdaging ligt namelijk nog bij de motor. De prestaties van de krachtbron, de software en de rijdbaarheid blijven achter bij de concurrentie. Omdat de ontwikkeling van de motor veel tijd kost, verwacht de teambaas dat het gat pas over 2 jaar echt gedicht is. Voor die tijd zijn er grote aanpassingen aan de hardware nodig. Het uiteindelijke doel van Audi blijft ongewijzigd. Het team heeft een routekaart tot 2030 uitgestippeld om dan mee te kunnen strijden om de wereldtitel. De focus ligt nu eerst op het veranderen van de mentaliteit en het aantrekken van nieuw personeel. Binotto hoopt dat het publiek aan het einde van het seizoen ziet dat Audi een serieuze speler is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijzoord tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er komt geen snelle rematch voor Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk. De boksbond WBC heeft officieel bevestigd dat de wereldkampioen eerst zijn titel moet verdedigen tegen de verplichte uitdager Agit Kabayel. Daarmee lijkt het protest vanuit kamp Verhoeven voorlopig zonder resultaat. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom een mogelijk nieuw gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tijdens een eerdere clash in Egypte greep de scheidsrechter in de 11e ronde in, volgens de Nederlander net na de bel. Zijn team sprak van puur onrecht en tekende officieel beroep aan. Zelfs de invloedrijke Saoedische sheik Turki Al-Ashaik bemoeide zich ermee en wilde een rematch in Nederland organiseren. De boksbond houdt echter vast aan de regels. De bondsvoorzitter Mauricio Sulaiman laat weten dat Usyk na één vrijwillige titelverdediging nu de officiële interimkampioen Kabayel moet treffen. De aanvraag voor dat gevecht ligt inmiddels op tafel. Sulaiman maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op eerdere kritiek. Veel volgers vonden het onterecht dat kickbokser Verhoeven direct de kans kreeg in de bokswereld. De bondsvoorzitter zegt dat hij nu in zijn vuistje lacht omdat de Nederlander vriend en vijand heeft verrast met zijn sterke optreden. Verhoeven is door zijn prestatie de top 10 van de wereldranglijst binnengestroomd en bezet nu de 8e plaats.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk in Gelderland in het oosten van het land, want er is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft sportgeschiedenis geschreven in de Giro d'Italia. De Nederlandse wielrenster won de bergachtige vijfde etappe na een sprint met een klein groepje en heeft nu ritzegers in alle drie de grote wielerrondes op haar naam staan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was een tactische strijd in de Italiaanse bergen. Vollering opende de finale met een aanval op de Costa, een beklimming van de derde categorie. Daarmee reed ze de concurrentie even op achterstand. Hoewel klassementsleider Anne van der Breggen in de afdaling wist terug te keren, bleek Vollering in de eindsprint in Santo Stefano di Caldore de snelste van de vier overgebleven rensters. Van der Breggen eindigde als tweede en behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. Na afloop liet de opgedogen Vollering weten dat deze overwinning voelt als de ultieme bekroning op al haar harde werk. Ze sprak van een droom die uitkomt omdat het winnen van ritten in alle grote rondes altijd een hoofddoel voor haar is geweest. Met deze overwinning bereikt Vollering een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan. Ze completeert de felbegeerde trilogie na eerdere etappezegers in de Tour de France en de Vuelta. In totaal staat de teller voor haar nu op 10 ritzegers in de drie grootste rondes. Het is bovendien haar achtste overwinning in een succesvol wielerjaar.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten, ondanks de stormachtige wind op het Center Court. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Ze hoopt mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor...

0: andere koers. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europees avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi heeft grote plannen in de Formule 1 en een verrassende troef in handen. Teamaas Matteo Binotto laat weten dat zijn team op het gebied van het chassis al meedoet met de top. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de teambaas blijkt uit data en GPS-gegevens dat de auto in de bochten al bijzonder snel is. Volgens Binotto loopt het team qua chassis alleen nog achter op Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat is een flinke opsteker voor het team dat voortkomt uit het team van Sauber. De samenwerking tussen de windtunnel, de simulator en de prestaties op het circuit verlopen technisch gezien uitstekend. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel voor de Duitse fabrikant. De grootste uitdaging ligt namelijk nog bij de motor. De prestaties van de krachtbron, de software en de rijdbaarheid blijven achter bij de concurrentie. Omdat de ontwikkeling van de motor veel tijd kost, verwacht de teambaas dat het gat pas over 2 jaar echt gedicht is. Voor die tijd zijn er grote aanpassingen aan de hardware nodig. Het uiteindelijke doel van Audi blijft ongewijzigd. Het team heeft de routekaart tot 2030 uitgestippeld om dan mee te kunnen strijden om de wereldtitel. De focus ligt nu eerst op het veranderen van de mentaliteit en het aantrekken van nieuw personeel. Binotto hoopt dat het publiek aan het einde van het seizoen ziet dat Audi een serieuze speler is geworden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. The

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met bijna 200 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan er files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk, maar ik begin op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer. Maar dat kost je wel 35 minuten extra.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt geen snelle rematch voor Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk. De boksbond WBC heeft officieel bevestigd dat de wereldkampioen eerst zijn titel moet verdedigen tegen de verplichte uitdager Agit Kabayel. Daarmee lijkt het protest vanuit kamp Verhoeven voorlopig zonder resultaat. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom een mogelijk nieuw gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tijdens hun eerdere clash in Egypte greep de scheidsrechter in de 11e ronde in, volgens de Nederlander net naar de bel. Zijn team sprak van puur

0: oprecht en tekende officieel beroep aan. Zelfs de invloedrijke Saoedische sheik Turki al-Asheik bemoeide zich ermee en wilde een rematch in Nederland organiseren. De Boksbond houdt echter vast aan de regels. De bondsvoorzitter Mauricio Sulaiman laat weten dat Usyk na één vrijwillige titelverdediging nu de officiële interimkampioen Caballel moet treffen. De aanvraag voor dat gevecht ligt inmiddels op tafel. Sulaiman maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op eerdere kritiek. Veel volgers vonden het onterecht dat kickbokser Verhoeven direct de kans kreeg in de bokswereld. De bondsvoorzitter zegt dat hij nu in zijn vuistje lacht omdat de Nederlander vriend en vijand heeft verrast met zijn sterke optreden. Verhoeven is door zijn prestatie de top 10 van de wereldranglijst binnengestroomd en bezet nu de 8e plaats.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan ook files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk. En in de oostelijke helft van het land moet je rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu een half uur vertraging tussen Naar de Vesting en Blaricum. Dat staat 5 kilometer door een ongeluk. En er zijn 2 rijstroken dicht. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte, een kwartier vertraging. Dan de A2 bij Eindhoven richting Maastricht voor het knooppunt De Hoog, 20 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er ook een kwartier langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3-3 basketbalsters hebben de kwartfinales van het wereldkampioenschap bereikt. Door een overtuigende groepsfase slaat de regerend wereldkampioen de tussenronde over. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het viertal met Noord Driessen, Ilse Kuyt, Lotte van Kruistum en Zoe Slachter is het toernooi sterk begonnen. De ploeg boekte eerst een ruime overwinning op Madagaskar en rekende daarna ook af met gastland Polen. De basketbalsters lieten na afloop weten dat de focus volledig lag op een solide verdediging en dat het eigen aanvalspel daardoor vlekkeloos verliep. Door deze resultaten is de groepswinst een feit, waardoor de basketbalsters direct doorstromen naar de laatste acht. Nederland hoopt de wereldtitel te prolongeren nadat de ploeg goud pakte in Mongolië. Bij de mannen verloopt het toernooi via een omweg. Het team, bestaande uit Worthy de Jong, Jan Driessen, Brian Alberts en Daan van Tilborg, verloor de wedstrijd tegen Duitsland. Hierdoor is direct de plaatsing voor de kwartfinales mislukt. De mannen moeten zich nu via de tussenronde proberen te plaatsen voor de knock-outfase. De sport staat in Nederland flink in de schijnwerpers. Sinds de Nederlandse mannen in 2024 de Olympische titel pakten in Parijs, is de populariteit van het 3-3 basketbal enorm gegroeid. Hoewel de mannenselectie ten opzichte van die spelen is gewijzigd, liggen er ook op dit wereldkampioenschap nog volop kansen voor Nederlands succes.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen. Staat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: bij het Nederlands elftal staan de schijnwerpers op Crescencio Somerville. De aanvaller maakte zijn eerste minuten voor Oranje tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Algerije. En dat zorgde voor een bijzonder moment in de catacomben van de Kuip. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de buitenspeler was het duel extra speciaal omdat het plaatsvond in zijn geboortestad Rotterdam. Somerville vertelde na afloop dat er veel familie op de tribune zat en dat het een unieke ervaring voor hem was. Hoewel de spanning in het begin meespeelde, hielp de steun van de ervaren krachten hem door de wedstrijd heen. Hij geeft aan dat hij veel heeft gehad aan de woorden van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Die zeiden dat hij vrij moest voetballen en moest laten zien dat hij in de selectie voor het wereldkampioenschap thuis hoort. Volgens de debutant gaf die steun hem een goed gevoel en de vrijheid om zijn spel te spelen. Bondscoach Ronald Koeman bleef rustig onder het debuut en beoordeelde het optreden als voldoende. Koeman zag goede aanvallende acties, maar plaatste ook een kritische kanttekening bij een aantal slordigheden aan de rechterkant. De kerstverse international kijkt zelf vooral vooruit naar het wereldkampioenschap. Somerville herinnerde de media na afloop aan een tatoeage van een leeuw op zijn onderarm die symbool staat voor zijn weg naar de top. Hij beloofde dat hij bij zijn eerste doelpunt op het eindtoernooi direct naar die tattoo zal wijzen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leveren de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Velsen en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Noorderloos duurt er ook 3 kwartier langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering heeft sportgeschiedenis geschreven in de Giro d'Italia. De Nederlandse wielrenster won de bergachtige vijfde etappe na een sprint met een klein groepje en heeft nu ritzegers in alle drie de grote wielerrondes op haar naam staan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was een tactische strijd in de Italiaanse bergen. Vollering opende de finale met een aanval op de Costa, een beklimming van de derde categorie. Daarmee reed ze de concurrentie even op achterstand. Hoewel klassementsleider Anne van der Breggen in de afdaling wist terug te keren, bleek Vollering in de eindsprint in Santo Stefano di Caldore de snelste van de vier overgebleven rensters. Van der Breggen eindigde als tweede en behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. Na afloop liet de opgedogen Vollering weten dat deze overwinning voelt als de ultieme bekroning op al haar harde werk. Ze sprak van een droom die uitkomt omdat het winnen van ritten in alle grote rondes altijd een hoofddoel voor haar is geweest. Met deze overwinning bereikt Vollering een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan. Ze completeert de felbegeerde trilogie na eerdere etappezegers in de Tour de France en de Vuelta. In totaal staat de teller voor haar nu op 10 ritzegers in de drie grootste rondes. Het is bovendien haar 8e overwinning in een succesvol wielerjaar, waarin ze eerder ook al verschillende grote voorjaarsklassiekers op haar naam schreef.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt. Tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een half uur extra nodig tussen Velsen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten, ondanks de stormachtige wind op het Center Court. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Ze hoopt mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits met 860 kilometer file op dit moment. Verspreid over het land staan veel lange files. In het oosten moet je nog rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. De A9 naar Alkmaar leveren de werkzaamheden tussen de knooppunten Vels en Kooimeer je 55 minuten vertraging op. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden is het oponthoud 3 kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor een andere koers. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europese avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doen we er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Een half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. Na 50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord doe je 3 kwartier langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi heeft grote plannen in de Formule 1 en een verrassende troef in handen. Teamaas Matteo Binotto laat weten dat zijn team op het gebied van het chassis al meedoet met de top. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de teambaas blijkt uit data en GPS-gegevens dat de auto in de bochten al bijzonder snel is. Volgens Binotto loopt het team qua chassis alleen nog achter op Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat is een flinke opsteker voor het team dat voortkomt uit het team van Sauber. De samenwerking tussen de windtunnel, de simulator en de prestaties op het circuit verlopen technisch gezien uitstekend. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel voor de Duitse fabrikant. De grootste uitdaging ligt namelijk nog bij de motor. De prestaties van de krachtbron, de software en de rijdbaarheid blijven achter bij de concurrentie. Omdat de ontwikkeling van de motor veel tijd kost, verwacht de teambaas dat het gat pas over 2 jaar echt gedicht is. Voor die tijd zijn er grote aanpassingen aan de hardware nodig. Het uiteindelijke doel van Audi blijft ongewijzigd. Het team heeft de routekaart tot 2030 uitgestippeld om dan mee te kunnen strijden om de wereldtitel. De focus ligt nu eerst op het veranderen van de mentaliteit en het aantrekken van nieuw personeel. Binotto hoopt dat het publiek aan het einde van het seizoen ziet dat Audi een serieuze speler is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar, bij Akersloot een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er bijna een half uur langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os nu de meeste vertraging. Tussen Zonne en Breugel en Veghel Noord is het oponthoud 3 kwartier door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt geen snelle rematch voor Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk. De boksbond WBC heeft officieel bevestigd dat de wereldkampioen eerst zijn titel moet verdedigen tegen de verplichte uitdager Agit Kabayel. Daarmee lijkt het protest vanuit kamp Verhoeven voorlopig zonder resultaat. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom een mogelijk nieuw gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tijdens een eerdere clash in Egypte greep de scheidsrechter in de 11e ronde in, volgens de Nederlander net na de bel. Zijn team sprak van puur onrecht en tekende officieel beroep aan. Zelfs de invloedrijke Saoedische sheik Turki Al-Ashaik bemoeide zich ermee en wilde een rematch in Nederland organiseren. De boksbond houdt echter vast aan de regels. De bondsvoorzitter Mauricio Sulaiman laat weten dat Usyk na één vrijwillige titelverdediging nu de officiële interimkampioen Kabayel moet treffen. De aanvraag voor dat gevecht ligt inmiddels op tafel. Sulaiman maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op eerdere kritiek. Veel volgers vonden het onterecht dat kickbokser Verhoeven direct de kans kreeg in de bokswereld. De bondsvoorzitter zegt dat hij nu in zijn vuistje lacht omdat de Nederlander vriend en vijand heeft verrast met zijn sterke optreden. Verhoeven is door zijn prestatie de top 10 van de wereldranglijst binnengestroomd en bezet nu de 8e plaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en De Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Werkendam.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben de kwartfinales van het wereldkampioenschap bereikt. Door een overtuigende groepsfase slaat de regerend wereldkampioen de tussenronde over. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het viertal met Noor Driessen, Ilse Kuyt, Lotte van Kruistum en Zoë Slachter is het toernooi sterk begonnen. De ploeg boekte eerst een ruime overwinning op Madagaskar en rekende daarna ook af met gastland Polen. De basketbalsters lieten na afloop weten dat de focus volledig lag op een solide verdediging en dat het eigen aanvalspel daardoor vlekkeloos verliep. Door deze resultaten is de groepswinst een feit, waardoor de basketbalsters direct doorstromen naar de laatste 8. Nederland hoopt de wereldtitel te prolongeren nadat de ploeg goud pakte in Mongolië. Bij de mannen verloopt het toernooi via een omweg. Het team bestaande uit Worthy de Jong, Jan Driessen, Brian Alberts en Daan van Tilborg verloor de wedstrijd tegen Duitsland. Hierdoor is direct de plaatsing voor de kwartfinales mislukt. De mannen moeten zich nu via de tussenronde proberen te plaatsen voor de knock-outfase. De sport staat in Nederland flink in de schijnwerpers. Sinds de Nederlandse mannen in 2024 de Olympische titel pakten in Parijs, is de populariteit van het 3-tegen-3 basketbal enorm gegroeid. Hoewel de mannenselectie ten opzichte van die spelen is gewijzigd, liggen er ook op dit wereldkampioenschap nog volop kansen voor Nederlands succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog een paar files en vooral aan de grens heb je nog vertraging. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens 5 minuten extra. De A76 van Geleen naar Duitsland.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij het Nederlands elftal staan de schijnwerpers op Crescencio Somerville. De aanvaller maakte zijn eerste minuten voor Oranje tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Algerije. En dat zorgde voor een bijzonder moment in de catacomben van de Kuip. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de buitenspeler was het duel extra speciaal omdat het plaatsvond in zijn geboortestad Rotterdam. Somerville vertelde na afloop dat er veel familie op de tribune zat en dat het een unieke ervaring voor hem was. Hoewel de spanning in het begin meespeelde, hielp de steun van de ervaren krachten hem door de wedstrijd heen. Hij geeft aan dat hij veel heeft gehad aan de woorden van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Die zeiden dat hij vrij moest voetballen en moest laten zien dat hij in de selectie voor het wereldkampioenschap thuis hoort. Volgens de debutant gaf die steun hem een goed gevoel en de vrijheid om zijn spel te spelen. Bondscoach Ronald Koeman bleef rustig onder het debuut en beoordeelde het optreden als voldoende. Koeman zag goede aanvallende acties, maar plaatste ook een kritische kanttekening bij een aantal slordigheden aan de rechterkant. De kerstverse international kijkt zelf vooral vooruit naar het wereldkampioenschap. Somerville herinnerde de media na afloop aan een tatoeage van een leeuw op zijn onderarm die symbool staat voor zijn weg naar de top. Hij beloofde dat hij bij zijn eerste doelpunt op het eindtoernooi direct naar die tattoo zal wijzen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog files voor de Duitse grens op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 10 minuten extra. En de A76 van Geleen naar Aken ook weer voor de grens 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A2 in naar Maastricht. Tussen Wessem en Knoppen het Vonderen doe je er 10 minuten langer over. En dat komt door werkzaamheden. Op de A7, Zaanstad Hoorn bij Weidewormer, 10 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.